0: hanggang kisas, pahirangi.
1: Live from my studio.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na Geen Air Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. Amen.
1: Come on, I'm sorry.

En Gethsemane is daar disippels wat rus voor die Heer se verraad deur sy vriend se kus.